komen die verraders! Kom maar toe! Kom maar toe, die ook uit mij voor af jongen! Kei herraad en na me toch! Met een kappa! Akatsi, ik ken ik bij mijn wanneer wat hij dat doet. Reina, de pirina! Zo, zo! Hou!